0: zijn is.
1: We hebben er eigenlijk niet meer in. Een zuur voor mij. Ja.
2: One, two, three.